Doch nix. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren, wij op klosos. Gekke cella, volle posos. Robé, pauw. Braka Shandy, pak je snauw. Ik ben ander in die vouw. Helemaal schijt aan de hou.